Ja, sinds mij is je bedoel België wat traf gechassen. Ik kan gewoon niet hard bezig. De feminist in de internationale cabrio. Je moet het hart hebben zien. La donna è mobile, qual piccia al vento muta. Non pizza de manciare, piccia de piccia. Io non le sia sono qui, happy bay. I divorce in proverating hambrui. Did you tell my darling, it's credit for today.